enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het wordt de komende dagen zonnig aan de kust met af en toe wat hoge wolkensluiers. Vandaag halen we zo'n 25 graden. Morgen en maandag stijgt het kwik door naar 26 à 27 graden. En dinsdag en woensdag nog warmer aan zee, tot 28 graden.
2: Goedemorgen.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
4: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: B1 Radio aan Zee.

0: Onze rode duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammens. Hij ging in tranen van het veld door een blessure.
1: Ik wil nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
0: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charlotte de Ketelare. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. De Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games. Dat is een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon, 33 graden ook. En ook volgende week blijft het zomer. Tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
2: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
3: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
2: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
4: 70s at 7 op B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het wordt de komende dagen zonnig aan de kust met af en toe wat hoge wolkensluiers. Vandaag halen we zo'n 25 graden. Morgen en maandag stijgt het kwik door naar 26 à 27 graden. En dinsdag en woensdag nog warmer aan zee, tot 28 graden.
2: 70s at 7 op B1.

0: presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASSIG Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASSIG, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.

0: 170s. Overal in Vlaanderen via de B1 app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio1.be.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
0: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Onze rode duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
3: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
2: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadricep.
4: Ik wil nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
2: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen duivelsfans samen kijken.
5: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig, helaas.
6: Ik was een beetje voor dit team.
7: Er zat meer in, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
2: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar, vandaag, voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn nu al meer dan 4.100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
8: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
0: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
9: 80's.
0: 80's. B1, enjoy the 80's.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het wordt de komende dagen zonnig aan de kust met af en toe wat hoge wolkensluiers. Vandaag halen we zo'n 25 graden. Morgen en maandag stijgt het kwik door naar 26 à 27 graden. En dinsdag en woensdag nog warmer aan zee, tot 28 graden.
2: From Ms. Pac-Man to Mr. T.
3: I'm pitiful.
2: We've got 80s.

0: de 80s en 90s dance hits. Never gonna give you up, never gonna let you down. Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: 80s at 8 op B1.

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: eerste editie van Apéro Local op het Wapenplein in Oostende is een succes geworden. Onder een stralende zon genoten heel wat bezoekers van optredens van het gemengd koor Canta en dameskoor Aimé Tonon aan de kiosk. De muzikale aperitiefconcerten krijgen de hele zomer een vervolg op zondag. De stad Gistel heeft voor de vier parochiekerken mogelijke ideeën op tafel na een participatieproject met het kerkbestuur en de inwoners. Voor elke kerk zijn er suggesties, met behoud van een sacrale ruimte en extra functies zoals ontmoeting, cultuur, erfgoed en toerisme. De voorstellen vormen nu een leidraad voor toekomstige investeringen en mogelijke proefprojecten in de komende jaren. Oudenburg viert vandaag de Vlaamse feestdag opnieuw met Oudenburg Zomert in het Abtspark. Daar staan vanmiddag onder meer Bart KL, Radio Doewop, Out of Service en de Topengeraapte op het podium. Er zijn ook foodtrucks, kinderanimatie en een springkasteel. De toegang tot dat festival is gratis.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Dit is His Wild Cherry's Voice.
3: Goedemorgen.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
6: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
5: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
7: Welkom in His Wild Cherries Voice.

0: de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinale met 2-1 van Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senna Lammes. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
3: Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang je niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En Senna is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem.
2: De Duivels gingen Senna Lammes na de match samen omhelzen. Maar ook zij waren uiteraard teleurgesteld na de match. Dat zag sportjournalist Jarno Berto in de VS.
4: Ik zag heel veel aangeslagen gezichten, logisch ook. Sommigen in tranen. Axel Witsel bijvoorbeeld, wellicht omdat het zijn laatste interland is. Anderen omdat dit zal aanvoelen als een gemiste kans. De Spanjaarden hadden wel 68% van het balbezit, maar na de gelijkmaker hebben ze eigenlijk maar weinig gecreëerd. Dus één goede uitbraak had ervoor kunnen zorgen dat de Duivels toch konden stunten tegen Spanje.
2: En ook supporters in het hele land blijven met een dubbel gevoel achter. Onder meer in Genk volgden Duivelsfans samen de match.
5: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig, helaas.
6: Ik was een beetje voor dit.
7: Er zat meer in, hè. Met de kwaliteiten die we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
2: Spanje incasseerde voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Dinsdag dan spelen ze de halve finale tegen Frankrijk. Het ziet er naar uit dat banken vaker slachtoffers van phishing gaan moeten terugbetalen na een precedentuitspraak van het Hof van Cassatie. Een klant van KBC verloor net geen €25.000 door phishing. Banken moeten dat geld terugbetalen tenzij de klant grof nalatig was. Volgens het Hof van Beroep was de man dat, maar het Hof van Cassatie vindt dat niet voldoende bewezen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in een interview voor de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. Op de Bahama's zijn 10 mensen overleden bij een vliegtuigcrash, dat bevestigt de politie. Het ging om een vliegtuig van een lokale luchtvaartmaatschappij. Er loopt een onderzoek om na te gaan hoe dat kon gebeuren. En zangeres Taylor Swift had er duidelijk heel veel voor over om haar huwelijk geheim te houden. Ze betaalde volgens de burgemeester van New York meer dan €140.000 voor de veiligheid tijdens haar feest vorige week. Bijvoorbeeld om agenten nieuwsgierige Swifties op afstand te doen houden. En met succes. Er waren 1000 gasten en er zijn nog altijd geen foto's gelekt. Het wordt weer zonnig en warm tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En blijft tot en met woensdag warm, met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
1: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
8: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
1: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold. Goudsmit sinds 1928.
9: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Bij zo'n lekkere zomerse temperaturen kan je alleen maar goed voelen. Feel good, fat and small is het. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dit is de morning show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Een lekkere 25 graden vandaag. Zomer in het land, zomer aan de kust. Iets minder warm dan in het binnenland.
1: Ja, ideaal hè.
0: Binnenland is het toch wel goede 30 graden.
1: Vandaag 33 in het centrum van het land. Dus het wordt daar bakken. En hier kan je lekker afkoelen. In de zee gaan zwemmen. Ja,
0: lekker. We hebben het kustweerbericht straks. We hebben ook nog een paar activiteiten. De mashup, de top 5 uit...
1: 1986, dat is zo straks.
0: 86? Ja. En wat hebben we nog?
1: We hebben ook nog een interview straks met Bas Bulteel van de Apéro Local.
0: Ja, die treedt morgen op de kiosk op het Wapenplein. Straks meer daarover, Bas, in onze studio live. So let's do it now.

0: In België en Nederland werd ze populair dankzij het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. In 2007 maakte ze daar haar eerste optreden. Trouwens, het is dit weekend North Sea Jazz Festival in Rotterdam. En Sera Soe treedt vanavond op daar. Misschien wel een tip om naartoe te lopen. Alhoewel, is misschien wel uitverkocht. Je weet maar nooit. Katie Melua met 9 Million Bicycles.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
0: Vandaag is het zonnig met af en toe wat hoge bewolking aan de kust. De maximumtemperaturen liggen rond de 25 graden. De matige oost-noordoostenwind neemt toe naar vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal helder. Minimumtemperaturen blijven rond de 20 graden hangen. Er waait een vrij krachtige wind, maar die wordt later terug matig. Morgen wordt het 26 graden, maandag 24. Het blijft zonnig en droog de komende dagen. De golfhoogte langs de kust schommelt rond de 50 centimeter en neemt vanavond toe tot 80. Het strandwater is 22 graden.
2: B1, de radio aan zee.

0: Origineel uit 1972 van Brenda Lee. Deze Always On My Mind werd ook trouwens gezongen door Elvis Presley. Werd een grote hit voor hem.
1: De activiteitenkalender.
2: Nog tot eind september kan je elke zondagmorgen aperitiefconcerten bijwonen op het Oostense Wapenplein. Onder de noemer Apero Lokaal treedt dan telkens om 11 uur een Oostense groep of artiest op.
0: Oh ja?
2: Morgen is het de beurt aan de Playmobiles. Dit zijn Bas Bulteel en Yves Fernandez. Ze brengen samen leuke jazzmuziek. Alle info en de volledige programmatie kan je vinden via visitoostende.be
0: of via radiob1.be/kiosconcerten. Zoals elke zomervakantie kan je vanavond weer gratis naar een museum in Oostende tijdens de Museum Nocturnus. Vanavond is het de beurt aan de Amandine. Je kan deze vinden vlakbij het station van Oostende. Je kan er gratis terecht vanaf 18 tot 22 uur. Meer info over de Museum Nocturnus liever kan je vinden via oostende.be/museumnocturnus. Organiseer je ook een evenement, laat het ons weten. Je kan uw mail sturen naar studio@radiob1.be.
1: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1. Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: Je dag start. Met de Morning Show.

0: 20 voor 11 bij Radio B1 op zaterdagmorgen in de morning show. Everything Now van Arcade Fire.
1: Ja, en morgen is er de Apero Lokaal op het Wapenplein. En dan zijn Bas Bulteel met zijn Playmobiels te gast. En Geert had alvast een gesprek met hem.
0: Op zaterdagmorgen hebben we altijd gasten in onze studio. En vandaag is dat niemand minder dan Bas Bulteel. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Geert.
0: Ja, er zijn weer kioskconcerten in Oostende op het Wapenplein. En jullie zijn een van de bands die spelen op zondagmorgen vanaf 11 uur. Een soort aperitief concert. En dat is morgen met de Playmobiles. Je doet dat samen met Yves Fernandez. Vertel eens, wat gaan jullie precies doen en wat zijn de Playmobiles?
2: De Playmobiles, dat is een duo met een goede vriend, compaan. Yves Fernandez Soligno, trompetist. En de Playmobiles, ja, het is eigenlijk de naam. Tel het een beetje dat het ook een beetje grappig is. Dat het wel soms een beetje grappig kan zijn ook en entertainend. Want wij brengen jazzy nummers, wij brengen New Orleans-stijl. Het kan funky gaan, maar we kunnen evengoed Tico Tico spelen of Amor. Wij brengen gewoon mooie liedjes. Dat is wat we doen, de Playmobiles, met Yves Fernandez. Trompet, zang en ik aan de toetsen. En we gaan er iets moois van maken op de kiosk. We zijn heel blij dat we daar terug mogen bij zijn.
0: Hoe lang spelen jullie?
2: We spelen een concertje van een uur.
0: Morgen om 11 uur op het Wapenplein. Misschien nog even kort, wie is Bas Bulteel voor luisteraars die u niet zouden kennen?
2: Ja, dat vraag ik mij ook elke dag af, Geert. Wie is Bas Bulteel? Ik ben pianist, pianist-componist. Ik ben hoofdzakelijk bezig met eigen werk, internationaal ook dus, solo-concerten. Ook vooral, ik heb ook een jazz trio waarvoor ik denk in 2015 of 2014 de Clara-prijs heb gekregen voor beste cd. Ja, daarnaast, ik heb ook een pedagogisch luikje. Ik ben ook verbonden aan het conservatorium aan zee, waar ik pianistbegeleider ben en ook nog enkele uren pianoles geef. En ook Edu Music ben ik de trekker van. Maar laat ons zeggen, ik ben heel actief van 's morgens tot 's avonds achter de piano. En je kan mij ook soms wel op een hele vroege morgen vind je mij online via mijn Instagram. En dat heet Coffee and Keys, want ik ben een vroege vogel. En dan ben ik impulsief aan het spelen en dan kan je volgen.
0: Yves Fernandez speelt mee morgen tijdens die aperitiefconcerten. Wat doet Yves? Wat is zijn background?
2: Ja, Yves is een hele goede vriend ook van mij en een fijne collega. Yves is een vrolijke vogel die vooral met heel veel mensen speelt ook in het muzieklandschap. Onder andere met de Dolfijntjes, met Wim Opbroek dus. Maar ook met Lady Lynn. Met heel veel Vlaamse artiesten staat hij ook op het podium. Hij heeft ook zijn eigen bandje. We kennen elkaar al jaren en jaren. We hebben al zoveel, veel muziekjes gedeeld. Van alle soorten en van alle soorten kleuren en genres. Het is altijd een feest om met Yves op het podium te staan. We vinden elkaar blindelings op het podium. Dat mogen we zeker zonder twijfel zeggen. Dat gaat altijd vanzelf.
0: Geen repetitie nodig.
2: Wel, we hebben al zodanig veel gespeeld dat we inderdaad gewoon op het gevoel, met een knipoog naar elkaar, een scheve glimlach, en wij weten direct waar de klepel of de muzieksleutel hangt of staat, zeg maar.
0: Dus we mogen morgen ook een beetje improvisatie verwachten?
2: Zeker. Want impro, ja, dat is een stokpaardje van mij en ook van ons. We gaan ook zeker improviseren, ja. We gaan jazzy tunes brengen en daar gaan we ook op improviseren.
0: Tot jammen morgen.
2: Well, jammen is een groot woord, maar het zal gaan van Louis Armstrong tot nummers van Nat King Cole naar... Zoals ik daarnet al zei, het kan even goed gaan over een klassieker uit het evergreen genre. Het wordt heel, heel leuk.
0: Bas, mag ik u veel succes wensen morgen? We komen zeker aperitieven vanaf 11 uur.
2: Ik hoop het. Zet een glaasje wijn maar klaar.

0: U hoorde Sol Ostendijzen van Bas Bulteel morgen vanaf 11 uur op de kiosk op het Wapenplein in Oostende.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: Ja. En wat hebben we morgen? Vandaag nu vandaag. De top 5.
2: Ja.
0: Ik was even in de war.
2: Ja, een beetje
0: uit welk jaar komt de top 5 vandaag?
2: 11 juli gaan we terug naar 1986. Op 5e Madonna met Papa Don't Preach. Op 4 Modern Talking, ken je ze nog, met Atlantis Is Calling.
0: Oh my god.
2: En dit vonden we op nummer 3, Patti LaBelle en Michael McDonald. Met het wondermooie On My Own.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.

0: Heeft zo'n paar keer in de hitparade gestaan met dit nummer. Want het is origineel uit 1950. Sam Cooke. Op nummer 2 in 1996.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
2: 86.
0: 1986.

wordt ongetwijfeld gecoverd door de enige echte Multipass. Nee, denk je niet? Ja, ik denk het wel hoor. Sandra Kim op nummer 1 in 1996. Op 5 stond Madonna. 4 Modern Talking, Patti LaBelle en Michael McDonald ook op nummer 3.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De eerste editie van Apéro Local op het Wapenplein in Oostende is een succes geworden. Onder een stralende zon genoten heel wat bezoekers van optredens van het gemengd koor Canta en dameskoor Aimé Tonon aan de kiosk. De muzikale aperitiefconcerten krijgen de hele zomer een vervolg op zondag. 1 miljoen liter strandafval, dat is wat de proper strandlopers hebben opgeruimd in 10 jaar tijd. Een mijlpaal voor de vele vrijwilligers. In al die jaren zijn dat er tussen de 10 en de 15.000. Vooral tijdens de zomer blijft zwerfvuil op het strand een probleem door de vele toeristen. Al is er toch ook beterschap dankzij sensibilisering en het afvalbeleid van kustgemeenten. Zij volgen daarbij het advies van de proper strandlopers, bijvoorbeeld over plaatsen waar er vuilnisbakken moeten staan. De stad Gistel heeft voor de 4 parochiekerken mogelijke ideeën op tafel na een participatieproject met het kerkbestuur en de inwoners. Voor elke kerk zijn er suggesties, met behoud van een sacrale ruimte en extra functies zoals ontmoeting, cultuur, erfgoed en toerisme. De voorstellen vormen nu een leidraad voor toekomstige investeringen en mogelijke proefprojecten in de komende jaren.
1: Tot zover het regionieuws. Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: ze heeft er toch een paar gemaakt, hits. Deze Samantha Fox. Nothing's Gonna Stop Me Now brengt de tijd op 10:45 in de Morning Show. We hebben nog de activiteitenkalender.
1: Ja, we hebben nog een weerbericht. En ook nog een B1 Hitwonder.
0: B1 Hitwonder, ik ben benieuwd. 1991 blijkbaar vandaag. En de mashup.
1: Ja, kan er ook nog aan.
0: Dus een leuke mix, hè?
1: Ja, leuk.
0: Leuke mix die eraan komt straks rond 11:45.
2: Goedemorgen.

0: Kygo featuring Khalid and Griffin hoor je bij B1 in de Weekend Morning Show met Save My Love.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
0: Vandaag zonnig met af en toe wat hoge bewolking. De maximaal liggen rond de 25 graden. De matige oost-noordoostenwind neemt toe naar vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal helder. De minima liggen dan rond de 20 graden. De vrij krachtige wind wordt dan terug matig. Morgen zo'n 26 graden en maandag 24 graden. Het blijft ook zonnig en droog de komende dagen.
2: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Nog altijd live, heel goed. Mm-hmm. En af en toe ook te bespeuren op Belgische podia. Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: De activiteitenkalender.
2: Ja, het is vandaag Vlaamse feestdag en ook in Oostende wordt dit gevierd. Hiervoor kan je vanaf 4:30 vanavond terecht op het Sint-Peters- en Paulusplein voor onder andere Vlaanderen Zingt. Er worden Vlaamse nummers gezongen met een Oostends tintje. S'avonds staat er nog een optreden van Luc Steenhoogopland, dat is om 10:30 als ik me niet vergis. De volledige programmatie kan je vinden via oostende.be/Vlaamse feestdag.
0: En elke maandag, dat is overmorgen in de zomervakantie, kan je op de Asseg Wellington Hippodroom terecht voor de Oostende koersen. Dat zijn paardenrennen. Alles start om 10:30 in de voormiddag. Er zijn galop- en drafrennen, gevolgd door enkele optredens van Vlaamse artiesten. Ook aanstaande vrijdag 17 juli is er een extra editie van Oostende koersen. Dan start alles om 3:30 's middags. Alle info vind je terug op oostendekoersen.be.
3: Goedemorgen.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
4: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
5: Welkom.
6: Good morning, everybody.
5: In the morning show op B1.

0: Vorige week nog te zien in Nederland. Bruno Mars, Risk It All.
1: The One Hit Wonder.
2: Ja, daarvoor gaan we terug naar 1991. Naar het nummer van Wigbert met Ebbenhout Blues. Wigbert van Lierde is een volledige naam, maar dus vooral gekend onder de naam Wigbert. Hij scoorde in 1991 zijn eerste en ook enige hit, de Ebbenhout Blues. Hij groeide op in Gent en was in zijn beginjaren gitarist bij Jan de Wilde. En in 1991 verscheen dan zijn debuutalbum met daarop de single Ebbenhout Blues. Hij brengt nog enkele albums en singles uit, maar zonder veel succes. Hij besluit dan songwriter en gitarist te worden voor andere Belgische artiesten zoals Axel Red en Paul Michiels. Hij werd ook docent aan het Herman Teylink Instituut. Wigbert, de B1 Hit Wonder voor vandaag. Hier is hij met de Ebbenhout Blues.
1: B1 Hit Wonder.

0: wel een hele mooie mashup vandaag door Madonna en Rihanna. Like a S&M Virgin noemt het.
1: Ja.
0: Origineel bedacht heet
1: ja,
0: het.
1: Ja.
0: Het is 8:08. Het zit er bijna op, maar we hebben nog wat muziek voor u. Onder andere deze Master KG. En we hebben ook nog Andy Grammer en Ed Sheeran voor 12 uur voor jou in deze ochtendshow.
2: Allez-y.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.

is lunchtijd bij B1, dat is bij ons tijd voor B1 regionaal. We gaan het hebben over het nieuws op dit ogenblik hier aan zee. En jouw tips zijn ook welkom. Tip de redactie via info@radiob1.be. Alle nieuws is welkom via dat adres, info@radiob1.be. Dit uur B1 regionaal tot 1 uur. Ever stop to think?

0: Dit is B1 Regionaal.
1: De eerste editie van Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende is een succes geworden. Onder een stralende zon genoten heel wat bezoekers van optredens van het gemengd koor Canta en dameskoor Aimé Tonon aan de kiosk. De muzikale aperitiefconcerten krijgen de hele zomer een vervolg op zondag.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: 1 miljoen liter strandafval, dat is wat de proper strandlopers hebben opgeruimd in 10 jaar tijd. Een mijlpaal voor de vele vrijwilligers. In al die jaren zijn dat er tussen de 10 en de 15.000. Vooral tijdens de zomer blijft zwerfvuil op het strand een probleem door de vele toeristen. Al is er toch ook beterschap dankzij sensibilisering en het afvalbeleid van kustgemeenten. Zij volgen daarbij het advies van de proper strandlopers, bijvoorbeeld over plaatsen waar er vuilnisbakken moeten staan.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: B1 Regionaal.
1: De stad Gistel heeft voor de 4 parochiekerken mogelijke ideeën op tafel na een participatieproject met het kerkbestuur en de inwoners. Voor elke kerk zijn er suggesties met behoud van een sacrale ruimte en extra functies zoals ontmoeting, cultuur, erfgoed en toerisme. De voorstellen vormen nu een leidraad voor toekomstige investeringen en mogelijke proefprojecten in de komende jaren.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: One Regionaal.
1: De stad Oostende zet ook deze zomer in op zeeveiligheid voor kinderen met het boek James en de geheimen van de Noordzee. In verschillende horecazaken aan de kust kunnen kinderen een speelse placemat invullen. Wie die afgeeft aan het personeel krijgt het boek gratis mee naar huis. Zo wil de stad kinderen en toeristen op een leuke manier leren hoe ze veilig kunnen genieten van strand en zee.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijzen.

0: is B1 Regionaal.
1: Oudenburg viert vandaag de Vlaamse feestdag opnieuw met Oudenburg Zomert in het Abtspark. Daar staan vanmiddag onder meer Bart KL, Radio Doewop, Out of Service en de topengeraapte op het podium. Er zijn ook foodtrucks, kinderanimatie en een springkasteel. De toegang tot dat festival is gratis.
0: B1 Regionaal.

0: Blankenbergse ondernemers kunnen binnenkort een digitale infozuil in hun zaak plaatsen. Via het nieuwe project van VZW Lokale Economie tonen de schermen actuele stads- en toeristische informatie, aangevuld met eigen communicatie. De software wordt 3 jaar lang betaald door de VZW, waardoor de instapdrempel laag blijft. De stad wil zo bezoekers beter informeren en ondernemers extra ondersteunen.
1: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in één.

0: wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
3: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
2: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
4: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
2: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
5: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
2: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
6: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
7: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
6: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
8: Goedemiddag.

0: presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
5: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
6: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn bon, ze gaan me niet meer volgen.
5: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
7: Hier hoor je de zomer. B1.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open

0: op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
3: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
2: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
4: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
2: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
5: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
2: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
1: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
1: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Dit is B1.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary II en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: stad Oostende zet ook deze zomer in op zeeveiligheid voor kinderen met het boek James en de geheimen van de Noordzee. In verschillende horecazaken aan de kust kunnen kinderen een speelse placemat invullen. Wie die afgeeft aan het personeel krijgt het boek gratis mee naar huis. Zo wil de stad kinderen en toeristen op een leuke manier leren hoe ze veilig kunnen genieten van strand en zee. Oudenburg viert vandaag de Vlaamse feestdag opnieuw met Oudenburg Zomert in het Abtspark. Daar staan vanmiddag onder meer Bart KL, Radio Doewop, Out of Service en de Topengeraapte op het podium. Er zijn ook foodtrucks, kinderanimatie en een springkasteel. De toegang tot dat festival is gratis. Blankenbergse ondernemers kunnen binnenkort een digitale infozuil in hun zaak plaatsen. Via het nieuwe project van VZW Lokale Economie tonen de schermen actuele stads- en toeristische informatie, aangevuld met eigen communicatie. De software wordt 3 jaar lang betaald door de VZW, waardoor de instapdrempel laag blijft. De stad wil zo bezoekers beter informeren en ondernemers extra ondersteunen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Feel the beat.

0: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio aan zee.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zomers aan zee bij een graad of 25 en we gaan het weer aanhouden. Meer nog, morgen en maandag gaat het kwik nog stijgen naar 26 of 27 graden. De wind waait uit het noordoosten, matig tot krachtig. Het zicht blijft de hele periode zeer goed.
2: Dit is B1. B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Terzaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
3: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nu dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op Baravan-Oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
4: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
5: Enjoy the music. B1.

jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

1 miljoen liter strandafval dat ze de proper strandlopers hebben opgeruimd in 10 jaar tijd. Een mijlpaal voor de vele vrijwilligers. In al die jaren zijn dat er tussen de 10 en de 15.000. Vooral tijdens de zomer blijft zwerfvuil op het strand een probleem door de vele toeristen. Al is er toch ook beterschap dankzij sensibilisering en het afvalbeleid van kustgemeenten. Zij volgen daarbij het advies van de proper strandlopers, bijvoorbeeld over plaatsen waar er vuilnisbakken moeten staan. De stad Oostende zet ook deze zomer in op zeeveiligheid voor kinderen met het boek James en de geheimen van de Noordzee. In verschillende horecazaken aan de kust kunnen kinderen een speelse placemat invullen. Wie die afgeeft aan het personeel krijgt het boek gratis mee naar huis. Zo wil de stad kinderen en toeristen op een leuke manier leren hoe ze veilig kunnen genieten van strand en zee. Blankenbergse ondernemers kunnen binnenkort een digitale infozuil in hun zaak plaatsen. Via het nieuwe project van VZW Lokale Economie tonen de schermen actuele stads- en toeristische informatie, aangevuld met eigen communicatie.

0: De software wordt 3 jaar lang betaald door de VZW, waardoor de instapdrempel laag blijft. De stad wil zo bezoekers beter informeren en ondernemers extra ondersteunen.
1: Tot zover het regionieuws.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zomers aan zee bij een graad of 25. We gaan het weer aanhouden. Meer nog, morgen en maandag gaat het kwik nog stijgen naar 26 of 27 graden. De wind waait uit het noordoosten, matig tot krachtig. Het zicht blijft de hele periode zeer goed.
2: Dit is B1.
3: Yeah.
2: B1. B1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Dit is B1.
6: Yeah.
5: Enjoy the music.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Dat komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Je moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
0: Daardoor zijn er heel wat files in de buurt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn eigen reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
2: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
0: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig zijn geweest. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap na de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba dus de nieuwe Iraanse leider, maar die is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika, onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
3: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
4: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
3: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
5: Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zomers aan zee bij een graad of 25 en we gaan het weer aanhouden. Meer nog, morgen en maandag gaat het kwik nog stijgen naar 26 of 27 graden. De wind waait uit het noordoosten, matig tot krachtig. Het zicht blijft de hele periode zeer goed.
2: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
4: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en nog eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Enjoy the music. V1.

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: De eerste editie van Apéro Local op het Wapenplein in Oostende is een succes geworden. Onder een stralende zon genoten heel wat bezoekers van optredens van het gemengd koor Canta en dameskoor Aimé Tonon aan de kiosk. De muzikale aperitiefconcerten krijgen de hele zomer een vervolg op zondag. 1 miljoen liter strandafval, dat is wat de proper strandlopers hebben opgeruimd in 10 jaar tijd. Een mijlpaal voor de vele vrijwilligers. In al die jaren zijn dat er tussen de 10 en de 15.000. Vooral tijdens de zomer blijft zwerfvuil op het strand een probleem door de vele toeristen. Al is er toch ook beterschap dankzij sensibilisering en het afvalbeleid van kustgemeenten. Zij volgen daarbij het advies van de proper strandlopers, bijvoorbeeld over plaatsen waar er vuilnisbakken moeten staan. De stad Gistel heeft voor de 4 parochiekerken mogelijke ideeën op tafel na een participatieproject met het kerkbestuur en de inwoners. Voor elke kerk zijn er suggesties, met behoud van een sacrale ruimte en extra functies zoals ontmoeting, cultuur, erfgoed en toerisme. De voorstellen vormen nu een leidraad voor toekomstige investeringen en mogelijke proefprojecten in de komende jaren.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Welkom bij Glitterball.
3: Glitterball.
2: De beste 80s en 90s party hits.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
5: Glitterball. Come on. De leukste hitmixen en hits uit de jaren 80 en 90.

0: uit de wereld.
1: De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Het komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat.

0: felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen en om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren, dus de snelweg is dicht. Je moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
1: Daardoor zijn er in de buurt ook heel wat files. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En in Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakte gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
2: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
1: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. En opnieuw prijs voor Tim Erlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Biniam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. De ploegleider van Merlier, Tom Steels, is 4.
3: Het ging super rap en dan nog die beelden zag achteraf, was gewoon een raket. Hij ging en hij blijft gaan. Hij kan zijn momentum kiezen en hij durft ook te gaan. Een andere sprinter zou misschien nog twijfelen, maar hij weet gewoon de gat en hij gaat en hij wint.
1: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde nog gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in het klassement. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.

Luister naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.